0: Ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar af uitkomt. Ten orde de schaars bij geplaatst gekomen.
0: Wist 5, gaan we hier weer stoppen van voren.